0: Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en wijk aan zee.
1: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Als je mijn gedachten eens...

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijke dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finale van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: zoals op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
5: Als bijvoorbeeld een zending onder de €150 binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je €3. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer €3. Want het zijn dan 3 items.
4: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
6: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
4: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: En je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat de kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.
6: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
5: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
6: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
5: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond.
6: Check Eimond360.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1982.

0: Het is woensdag 1 juli en dat betekent dat ik tegen u ga zeggen... gelukkig nieuwjaar slaat natuurlijk nergens op. Maar de tweede helft van het jaar is begonnen. We zijn op de helft. Ik kijk niet door het glas heen, want we zitten in de nieuwe locatie. Daar is geen glas. En ik kijk rechtstreeks in het gezicht van Rina Haver. Goedemorgen, Rina.
1: Goedemorgen, Rob. En goedemorgen alle luisteraars ook. Ja, het is voor mij heel vreemd, maar wel heel leuk, hoor. Om hier te zijn.
0: Je kijkt heel blij.
1: Ja, ik ben ook blij. Ja, het is allemaal even positief.
0: Dus. Oké. Hey, wat gaan we allemaal doen vandaag in deze aflevering?
1: Nou, we gaan buiten de wijkschijf die we zo direct gaan horen... gaan we natuurlijk naar het weer. Ja, we weten het al een klein beetje, maar ik vertel het toch nog maar even. Want het kan best nog wel voor wat verrassingen zorgen. We hebben het rondje Holland. We hebben natuurlijk de verzoekjes. Als de mensen willen bellen, 0251-254-958.
0: Dat is voor iedereen bekend. Maar wen ook even aan 085-2020-300. 085-2020-300. Want dan kunt u ons ook bereiken. En dan neemt Rina de telefoon op. We zijn begonnen trouwens met It's Raining Men van de Weather Girls uit 1982. En Supertramp en It's Raining Again. Welkom bij de ochtendmix. En Rina zei het al, de wijkschijf. Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht. MUZIEK

0: Ja, dat was Corrie Konings en dat was de wijkschijf, of is de wijkschijf deze week met Er hangt iets in de lucht. En ik vind het knap, want ik heb het maandag nog even opgezocht, want ik denk, die moet toch ook al ver in de 80 zijn. Maar dat valt dus reuze mee, want ze is pas 74, ja. Maar ze begon natuurlijk heel jong.
1: Ver in de 80, dat gelukkig luistert ze niet vanuit Berkel en Roda.
0: Nee, maar goed, maar ik bedoel er niks mee. Nee. Maar het is tijd voor het volgende.
2: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
0: Nou, vertel maar.
1: Nou ja, het was lekker vanochtend, vond ik. Ik kon zelfs een dun jasje aan. En dat vind ik na alle hitte van vorige week een hele verademing, moet ik je eerlijk zeggen. Ja. Maar nou spreek ik alleen voor mezelf. Hè. Voor vandaag zijn er wat stapelwolken en er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is er kans op enkele buien. Ook elders is er kans op een bui, maar ver uit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Wij denken zelf 23 ongeveer.
0: Lekker,
1: wat hele normale temperaturen zijn voor de eerste dag van juli. Er waait een matige tot aan zee krachtige noordwestenwind. En dan zult u denken, ja, maar ik heb morgen wat belangrijks. Vertel daar eens wat over. Nou, wie vroeg uit de veren is, die kan nog even genieten van de zon.
0: Oh.
1: In de loop van de ochtend neemt de bewolking... Ja, ik las eigenlijk bevolking, maar dat is iets...
0: Nou, misschien neemt u ook wat...
1: Nee, neemt de bewolking uit het noordwesten toe en dan trekt er een regengebied over. Er wordt geen grote neerslaghoeveelheden verwacht, maar het is wel een tijdje grijs en druilerig. Met een matige tot vrij krachtige westen- en noordwestenwind is het dan niet echt lekker weer voor buitenactiviteiten. In de middag breekt nog wel een zonnetje door en het wordt 21 tot 25 graden. Met de hoogste temperaturen natuurlijk weer in Limburg.
0: Ja.
1: Het zal Limburg weer niet zijn. Nou, dan gaan we naar de vrijdag. Het is een heerlijke zomerdag vrijdag. In grote delen van het land schijnt de zon veelvuldig. Alleen het oosten en noordoosten hebben soms wat bewolking, met wat bewolking te maken. En daarbij wordt het 20 tot 25 graden. Het is dus heerlijk om buiten wat te ondernemen. En dan hebben we natuurlijk het weekend. In het weekend verloopt het rustig met zonneschijn en soms wat wolken. In het noorden is er kans op enkele buien. En elders blijft het droog. De maxima liggen tussen de 21 en 26 graden. Ideale temperaturen, vind ik. Wat ideale temperaturen zijn, dat vond de maker van dit berichtje dus ook. Voor bijvoorbeeld een festival. En daar hebben we straks nog wel het een en ander over te vertellen.
0: Ja, en wat ook leuk is voor de Limburgers natuurlijk, is dat, dat op het Vrijthof natuurlijk weer de komende dagen, avonden, André Rieu optreedt. En dat is wel eens gebeurd in de stromende regen.
1: Maar dan ligt er voor iedereen een doorzichtig regenkeepje onder de stoelen.
0: Oh, dat is wel je vraag.
1: Ja, let daar wel op.
0: Dankjewel, Rina.
1: Yeah.

0: En dat was de instrumentale voor vandaag. En dat was niemand minder dan Fleetwood Mac en Albatross. En dat vind ik zo'n lekker zomers instrumentaal nummertje. Waarvan je zegt, dan kan ik even lekker aan het strand zitten of zo.
1: Ja. Ja. Of gewoon even wat lekkers inschenken als je thuis bent. En denken van, wie doet me wat? Het zonnetje schijnt.
0: We hebben een telefoontje gehad, want u kunt bellen. Hè. U kunt verzoekplaat aanvragen op 025-1254-9858. Of
1: 085-2020-300.
0: En wie heeft er gebeld?
1: Stefan, die heeft gebeld. En die wil graag voor iedereen die luistert een nieuwe Nederlandstalige horen. En nou zijn we toch allemaal helemaal weg. En dat meen ik serieus, hè. Van Rutger van Barneveld. En die heeft een nieuwe. En die heet Zwoele Zomernacht.
0: Die gaan we draaien. Speciaal voor?
1: Voor Stefan.
2: Het is weer tijd voor...

0: Ja, en dat was Camila Cabello. En als u denkt, wie heeft dat uitgezocht? Nou, dat was gewoon eventjes een plaatje. Waarvan Rina zei, dat is een lekker nummer voor een zonnige dag.
1: Ja, toch?
0: En Havana, zo heette dat nummer eigenlijk, hè?
1: Ja, gewoon Havana.
0: Havana, wel lekker nummer. Ja. Het is tijd voor het volgende, namelijk het rondje Hollands. En wat gaan we beluisteren?
1: Nou, ik heb een beetje zitten grasduinen in, ik weet eigenlijk niet, ja, jaren 80 meer. Ja. En toen kwam ik op de Amazing Stropen. Ook omdat, daar moet ik ook even bij zeggen, de zanger van de Amazing Stroopwafels is helaas vorige week of week overleden. Ja. En toen dacht ik, oh ja, die maakte van die leuke muziek, weet je wel. Ik ga naar Frankrijk, maar ook hadden ze Nederlands, trouwens, het was ook een Nederlandstalig, maar wat de meesten van hun kennen, is denk ik de Oude Maasweg.
0: Die gaan we draaien.
1: Dus die gaan we draaien. Wat ik zelf een prachtig nummer vind van de oude Andreas, dus noem ik hem maar eventjes, de echte, is Geef Me Je Angst.
0: Zou gisteren 75 zijn geworden.
1: Oké. Nou, vond ik, ik vind dat een van zijn mooiste nummers. Hoeft niemand met me eens te zijn. En Rob de Nijs, die heeft natuurlijk een hele oeuvre. Daar kun je uit kiezen. En wij gaan daarvan draaien. Huis in de Zon.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.

0: Ja, het blijft een heerlijk zomers nummer. Rob de Nijs en Huis in de Zon. En als u denkt, wat hebben we nog meer bij het Rondje Hollands gedaan? Dan ga ik even naar degene toe die het Rondje Hollands heeft samengesteld. Rina.
1: Ja, het is trouwens inderdaad een heel lekker nummer waar je ook weer de drankjes voor je ziet en de parasols.
0: Het zomerse gevoel, Huisje in de Zon. Ja.
1: Daarvoor Geef mij je angst, André Hazes. En daar nog weer voor de Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Om ook eventjes een ode te brengen aan de zanger van de Amazing Stroopwafels. Die helaas niet meer onder ons is.
0: Leventjes nog een klein stukje Rob de Nijs.
1: Ja.

0: ochtendmix.
1: En dat betreft bijvoorbeeld de 75ste zeepkistenrace van Wijk aan Zee. En dat is aanstaande vrijdag al, 3 juli 2026. Want Wijk aan Zee maakt zich op voor een onvergetelijke jubileumeditie van de traditionele zeepkistenrace. Op vrijdagavond 3 juli 2026 vanaf 7 uur verandert het dorp opnieuw in een bruisend decor vol creativiteit, snelheid en spektakel. Vanaf de strandopgang bij Hotel Zonnevank tot aan de finish in de Zwaanstraat dendert het plezier je tegemoet. De geur van de zilte zeelucht, het zoemende geluid van wieltjes over het asfalt en de spanning die in de lucht hangt. Alles is aanwezig voor een avond vol adrenaline en dorpse gezelligheid. Jong en oud wagen zich in hun zelfgebouwde zeepkisten aan de iconische afdaling. Een traditie die al voor de Tweede Wereldoorlog ontstond en dit jaar voor de 75ste keer wordt georganiseerd. Vanaf 7 uur storten de deelnemers zich van het duin af, om klaar om indruk te maken met hun snelheid en hun creativiteit. Voor toeschouwers is het minstens zo genieten. Bewonder de meest bijzondere ontwerpen, moedig je favorieten aan en laat je meevoeren door de unieke sfeer die alleen Wijk aan Zee kan neerzetten. En na de race blijft het nog lang gezellig op en rond het parcours. Verwacht een avond vol humor, spektakel en warme dorpse gezelligheid. Kortom, op 3 juli wil je vanaf 7 uur erbij zijn bij de zeepkistenrace 2026. Die belooft een knaller te worden. Al is het alleen maar om de gratis toegang. Dat is ook weer eens wat anders, hè?
2: Ja, want het is nog gratis tegenwoordig.
1: Nee, daarom, dus, dat bedoel ik.
2: En het is een spektakel om te zien, hoor. Ja, echt heel leuk.
1: Nou, dat, ik zou er bijna naartoe gaan.
2: Nou, heel leuk.
1: Ja. Maar ik heb nog iets. Daar hebben we al eerder even aandacht aan besteed. Maar het komt steeds dichterbij. Want ook op 3 juli 2026 vindt de 4e editie van het festival Vol Bloeiers plaats op de prachtige buitenplaats Akkeredam in Beverwijk. Ze brengen het graag onder de indruk, onder de aandacht, dit evenement. En hopen dat wij aandacht willen besteden aan dit festival. De Festival voor Bloeiers is het festival waar je nooit te oud voor bent. Speciaal voor 70-plussers wordt de buitenplaats Akkeredam voor 1 dag omgetoverd tot een sfeervolle festivallocatie. Vol muziek, theater, kunst en inspirerende activiteiten.
2: Wij mogen dus niet.
1: Nee, oh, wij zijn nog geen 70.
2: Wij zijn geen 70.
1: Nee. Ja, moet nog een paar jaar wachten erop. Ja, van 12 tot 5:30, inloop is al vanaf 11:30, kunnen bezoekers hun eigen festivaldag samenstellen en genieten van een gevarieerd programma op het landgoed. Enkele hoogtepunten uit het programma zijn onder andere acteur Remco Mellers en celliste Ike Viersen. Zij presenteren de muzikale vertelvoorstelling Bomans Klinkt, gebaseerd op het werk van, uiteraard, Godfried Bomans. De Belgische theatergroep Compagnie Krak brengt Kintsugu, een poëtische en clowneske voorstelling over verlies, rouw en troost. Muziektheater Marlies Ruigrok en Caravaan spelen De Klank van IJs over het transformatie en het verleggen van grenzen. Een schilderworkshop verzorgd door het Van Gogh Museum in de Boomgaard. Er is een workshop Afrikaanse percussie. Gedichten en poëzie is in de kas van de Oranjerie. Met een toegangskaart die €18,50 kost, hebben bezoekers toegang tot het volledige programma. En ze zouden het zeer waarderen als wij er aandacht aan willen besteden. Bij deze gedaan, aanstaande vrijdagavond, of vrijdag van 12 tot 5:30... Festival Vol Bloeiers op de buitenplaats Akkeredam in Beverwijk.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

Harpo en zijn movie star. En het ging natuurlijk over Merlin Monroe. Ik kijk naar de tijd en we moeten eigenlijk het eerste uur al afsluiten. En dat gaan we dan doen. U kunt opbellen voor verzoekjes hoor, dat is geen probleem. 0251-254-958 of 085-2020-300. We gaan eruit met Dolores van Rita Hoving en Sparko en You and Me. Graag tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: 1984.

0: bij het tweede uur van de ochtendmix op deze 1 juli van het jaar 2026. De helft van het jaar zit erop, zoals het heet, want over 6 maanden is het 1 januari. Tweede uur van de ochtendmix begonnen we met When the Rain Begins to Fall van Pia Sadora en Jermaine Jackson uit 1984. En we hebben altijd van die tunes die dan brullen, 1984. Maar bij Singing in the Rain, 1952, die hadden we niet, want daar kwam dat nummer uit vandaan. En dat was Gene Kelly. Rina, je bent er ook gelukkig nog steeds?
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: ik blijf. Ja, we zitten net te zeggen dat we wel in een ontzettend warm opgemaakt lekker bedje liggen, ja, in de nieuwe studio. Wat,
1: ja, niet om de oude situatie nou af te kraken, maar het was natuurlijk een heel oud gebouw. En in de zomer was het bloedheet en in de winter was het ijskoud. En ja, dit is gewoon helemaal klimaatgeregeld.
0: Ik begrijp ook niet dat het zo lang heeft geduurd voor ik durfde. Want dat is het vaak. Je moet het gewoon doen.
1: Ja, dat is zo. Dus, ja.
0: We hebben een verzoekje, want mensen kunnen bellen met 0251-254-958 of 085-2020-300. Welk nummer u draait, maakt niet uit. Want ze zijn, zoals het heet, aan elkaar gekoppeld. Wie heeft gebeld?
1: Nou, Hans Visser heeft gebeld. En Hans die heeft altijd hele bijzondere verzoekjes. Volgens mij is het soms ook een beetje om jou uit te testen,
0: denk
1: heb
0: het
1: ik
0: wel.
1: Het idee. Want hij zegt altijd, Rob weet het wel hoor. Nou, dan denk ik, oké, dat zal hem wel. Want hij vroeg om Father and Son. Dat kennen wij allemaal van Cat Stevens. Nee, zegt Hans, ik wil hem van Rod Stewart. Ik zeg, ja, weet je weer wat bijzonders. Nou, en wat denk je, Hans? We hebben hem gevonden. Dus voor jou natuurlijk Father and Son van Rod Stewart.

0: En na het verzoekje van Hans Visser, Rod Stewart en Father and Son kwam Direct. En dat had een reden, of niet?
1: Nou ja, ik ken dit nummer van de serie Urk. Waar heel veel mensen naar kijken.
0: Och.
1: En daar opent, met dat hele rustige stuk, zeg maar, daar opent deze serie altijd mee. En ja, ik vind Direct gewoon een hele goede groep. Een hele goede Nederlandse groep. Ja.
0: Zou in Urk vandaag iemand jarig zijn? Vast wel, hè? Vast
1: nou,
0: wel.
1: Dat neem ik wel aan, ja.
0: Even dit.
1: Ja.
2: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: En natuurlijk gaan we eerst onze eigen luisteraars feliciteren. Hè? Want die staan bij ons voorop. Dus mocht u vandaag jarig zijn op 1 juli... dan wensen wij u een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens Eimond 360. En neem er een gebakje op, zou ik zeggen.
0: Handelskade nummer, weet ik.
1: Nou, kunnen ze brengen. Ja, maar, we hebben ze niet hier. Maar kan wel gebracht worden.
0: Nou, wat lekker zijn. Ja,
1: Nou, straks staan er 100 mensen met gebak. Dus ook weer niet helemaal
0: de bedoeling. Vieren maar lekker thuis.
1: Ja. We gaan even naar de wat bekendere namen ook. Want Alex van der Zouwen... die is jarig, zeggen heel veel mensen. Ja, en wie is dat dan? Kraantje Papi.
0: Ach, Kraantje Papi.
1: Ja, zo heet hij. Hij is vandaag 40 geworden. Zal hij ook niet leuk vinden bij de jeugdige, jeugdige volgers... dat we dat nu even luid en duidelijk door de microfoon roepen. Birgit Schuurman is jarig. Zij is zangeres en actrice. Vandaag 49 alweer geworden. Liv Tyler, Amerikaanse actrice... ook 49, dus zij werden allebei op dezelfde dag geboren. Ruud van Nistelrooy, voormalig Nederlands profvoetballer... is vandaag alweer 50 geworden.
0: Abraham
1: heeft hij in zijn tuin, ongetwijfeld. Patrick Kluivert, ook voormalig profvoetballer... maar ook trainer en voetbalbestuurder. Die is vandaag ook 50 geworden.
0: Nou.
1: Dus die viert het waarschijnlijk samen met Ruud van Nistelrooy.
0: Denk
1: hebben
0: het.
1: Ze één grote taart met 100 kaarsjes.
0: Ja, ja.
1: En dan kan iedereen langskomen.
0: En praten ze over het Nederlands zelf.
1: Nou, ik denk het niet. Nee. Maar Pamela Anderson is jarig. Zij heeft kort geleden nog de bladen gehaald. Doordat ze zei, ik ga me niet meer opmaken.
0: Oh.
1: Nou, het ziet er even goed best nog leuk uit, moet ik je heel eerlijk zeggen. En zeker voor

0: weet je wel, prachtige ogen. Ik wou dat ik, als ik een plastisch chirurg wist die zo mijn ogen kon maken, dan deed ik dat alsnog. Maar
1: is zij ook jarig vandaag?
0: Zij is ook jarig
1: nou,
0: vandaag.
1: Nou, nee, ik heb geen flauw idee hoe oud ze geworden is.
0: Nou, raad eens wat.
1: Nou, ergens in de 70.
0: Ja, maar dat was maar waar, denkt zij.
1: Oh.
0: Want ze is 81 geworden.
1: 81?
0: Ja, ja, ja. Zou je niet zeggen?
1: Nee.
0: Maar ze heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En dus hebben wij gekozen voor een liedje van Deborah Harry, oftewel Blondie. Om dit stukje mee te beëindigen.
1: Ja, en daarna komt ook meteen jouw keuze.
0: Oh ja.
1: En dat is Rosemary van Toto. Is daar een reden
0: nou,
1: voor?
0: Nou, zullen we de Rosanna van maken?
1: Ja, die bedoel ik ook.
0: Ja, dat bedoel je ook, hè? Nou, ik vind Toto gewoon geweldig. Welk nummer je ook neemt. En toen dacht ik, nou, Rosanna. Dat is wel een leuke voor de woensdag op 1 juli.
1: Maar eerst de jarige Blondie, oftewel
0: Debbie Harry.

0: Ja, en dat was Toto met Rosanna. En dat was de keus, de muzikale keus van Rina Haver. En ze heeft uitgelegd waarom. Gewoon omdat ze het een mooi nummer vindt.
1: Ja, ja. Ja. En sowieso alles van Toto wel, hoor.
0: Ja, ja. Toch gaan wij naar het rondje Frans. En dat is heel raar. Ik heb altijd iets... Als ik aan jou denk, denk ik altijd aan Peter the Dragon. En aan Frans.
1: Darcy,
0: ja, bedoel ik. En rondje Frans.
1: Ja. Ik weet ook niet, Rob. Waarschijnlijk omdat ik van Franse muziek hou.
0: Dat zal het zijn. Ja, vertel, wat gaan we draaien?
1: Nou, we gaan vandaag naar twee nummers uit de jaren 60 en één uit 75. We beginnen straks met... En dat heb ik zelf trouwens meegemaakt toen wij een keer in Parijs waren. Om 5:00 's morgens te beginnen, begint de stad te leven. Dan hoor je vuilniswagens en die gaan van de nacht opruimen en zo. Nou, daar gaat dat nummer van Jacques Dutronc over uit 1968. Il est 5:00, Paris se veille. Het is 5:00 en Parijs wordt wakker. Dan gaan we naar Christophe uit 1965. En hij bezingt Aline en Julien Clerc die bezingt Venise.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En op deze dag, dat is natuurlijk 1 juli. Wat gebeurde er allemaal zo door de jaren heen die misschien nog in uw geheugen liggen of wat u zich afvraagt? Bijvoorbeeld 1863. Toen werd... Wat wou je zeggen?
2: Dat ligt niet in mijn geheugen hoor, 1863.
1: Nee, maar je kan je wel afvragen bijvoorbeeld van... Wanneer werd de slavernij in Suriname afgeschaft?
2: Aha.
1: Nou, en dat was op 1 juli 1863. En het wordt nog steeds gevierd. Waarschijnlijk nu ook weer in Amsterdam, in de Bijlmer en zo. Ik ben er ooit eens geweest. Heel fijn feest is dat. En dat wordt gevierd als Ketikoti. Ja. Dan de Tour de France. Die gaat binnenkort natuurlijk ook weer van start. En hoe lang is dat al bezig? Nou, het zal u misschien wel verbazen. Al een hele tijd. Want de sportkrant Lotto is opgericht als tegenhanger van Le Vélo. Le Vélo is de fiets natuurlijk, de auto is de auto. De laatste verkoopt in 1903, want daar hebben we het over, beter dan de eerste. Daarom belegt de redactie in november 1902 een vergadering om met ideeën te komen om de oplagen te verhogen. Het jongste redactielid komt met het idee om een meerdaagse wielerwedstrijd te organiseren door heel Frankrijk. Op 1 juli 1903 gaan 60 renners van start in Mont-Nerion, een gemeente bij Parijs. De renners moeten 6 etappes fietsen met een gemiddelde afstand van zo'n 400 kilometer. Dat betekent dat ze dus ook 's nachts moeten rijden. Slechts 21 renners van die 60 halen Parijs. Winnaar van de eerste tour wordt de Fransman Maurice Garin. Hij heeft een voorsprong op nummer 2 van meer dan 3 uur. Sindsdien is de Tour de France uitgegroeid tot de grootste wielerwedstrijd ter wereld. En overigens heeft Lotto, het latere Équipe, veel succes met het verslaan van de etappes en de oplage stijgt enorm. En in 1904 gaat toch helaas de concurrent Le Vélo failliet. Dan over het in de introductie van het GSM-netwerk. Dat bestaat pas, eigenlijk pas, sinds 1991. Het eerste gesprek vindt plaats via het GSM-netwerk. Het vindt plaats in Finland. Het gesprek dat gelijk de introductie van de GSM betekent is tussen de Franse premier en de burgemeester van Tampere. De GSM van de premier, die vanuit zijn auto belt, weegt, gelukkig was hij met de auto, want hij weegt enkele kilo's vanwege de accu's. Nou, dat is tegenwoordig ietsje anders. En dan in 1908 wordt het SOS internationaal ingevoerd als noodsignaal in Morsecode. Voor SOS is gekozen omdat het signaal ook voor leken gemakkelijk is te herkennen. Het Save Our Souls is het, hè? En dat zegt eigenlijk al alles. Het zijn 3 korte, 3 lange en dan weer 3 korte signalen.
2: Er is ik ben heel
1: je emotioneel. Wordt er helemaal ja. emotioneel.
2: Er is een nummer over het SOS,
1: ja?
2: Hè?
1: Ja.
2: Weet je nog van wie?
1: Ja, van ABBA.
2: Heel goed.
1: En dat gaan we draaien.

0: En dat was Brotherhood of Man. En daar gaat Rina straks wat meer over zeggen. Het leuke vind ik van Save Your Kiss is for Me. Dan denk je, oh, het gaat over een leuke meid waarvan hij de kusjes wil hebben. Nee, dan gaat het over zijn kind. Over een kind gaat het dan. En als je het hebt over My Sweet Rosie, helemaal in de laatste zin, dan blijkt het te gaan om een puppy.
1: Ik wou net zeggen, heb je het venijn zat in de staart?
0: Ja, dat vind ik altijd wel leuk.
1: Ja, My Puppy Dog.
0: Waarom draaiden we dit?
1: Wij draaiden dit omdat wij dan altijd even teruggaan naar 50 jaar geleden, naar de top 40. En dit nummer kwam binnen op nummer 19 in de top 40. Is een hitje geweest.
0: Hoe zag de top 3 eruit?
1: Top 3, Jungle Rock. Nou, dat vond ik ook zo'n waardeloos nummer. Maar goed, Jungle Rock van Henk Mizell.
0: Ja?
1: Rocky van Don Mercedes. Het was zo'n
0: dramatisch iets.
1: Ja, oh, heel dramatisch allemaal. En Arms of Mary, dat was wel leuk hoor. Van Sutherland Brothers en Quiver.
0: Ja. Nou, het zit erop. Alles wat we moesten doen, hebben we gedaan.
1: Ja.
0: En wij gaan u vertellen dat straks, die zal vast ergens in het pand rondlopen.
1: Vast wel.
0: Ik hoop niet dat hij vast zit in de lift. Maar in elk geval, Frank Koning
1: is
0: onderweg.
1: Dan moeten we hem gaan redden.
0: Ja, Frank Koning is onderweg voor Eindeloos Eimond. En wij kunnen alleen maar zeggen dat er morgen weer een ochtendmix is. Van 10 tot 12.
1: Ja.
0: Rina, dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Ook, daar komt hij binnen. Nou. Hij zit gelukkig niet vast in de lift.
1: Nee, we wilden je al gaan redden. Dat hoeft niet.
0: Wij gaan eruit met Pat Boone, Love Letters in the Sand. Dat kunt u gaan tekenen met uw vinger op het strand. En daarna nog even Tom Jones. En zoals ik al zei, straks met Frank Koning, Eindeloos Eimond. Bedankt voor het luisteren. Rina, bedankt. En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos.

Welkom bij Eindeloos Eimond op deze warme, want het is echt wel weer warm in de zon overigens. Op deze woensdagmiddag. 1 juli. Met dank aan Rob Kees en Rina Haver voor 2 uur ochtendmix. Gaan wij er weer 2 uur tegenaan met muziek uit 1974. Met het nieuws. En natuurlijk kunt u altijd inbellen. Ik heb de top 100 van 1974. Als u inbelt en u geeft mij een getal, dan ga ik dat nummer opzoeken uit de top 100 van 1974. En dan draai ik dat. Het nummer is 085 dat klopt wel. 085 2020 300.

De drifters over achter in de bioscoop zitten met je liefje en dan daarna niet meer weten waar de film over gaat, weet je wel. Hebben we allemaal wel eens meegemaakt, denk ik. Paul McCartney uit 1974, hè? Ho, hey, ho.

Wij kennen hem waarschijnlijk beter in de versie van Leo Sayer in Europa een grote hit, maar deze was van Three Dog Night, oftewel de drie hondenavond. En volgens mij zit er ook nog wat circusklanken in. Goed, snel verder met de volgende, dat is Nederlands. Wat vonden we in de top 100 voor Nederlandse producten? Nou, Force Majeure onder andere met Kuwait, Kiele Kiele Kuwait.

0: Weet je het nog? Veronica komt aan land, als u dat wilt. Ja, het is gebeurd inderdaad. Uiteindelijk wel, Veronica, sorry, van Peter Koelewijn. En natuurlijk zijn Rockets. Dan is het bijna 12:30 en tijd voor...
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: In de IJsselstraat in Beverwijk kreeg een bewoonster de schrik van haar leven. Voor haar deur vond ze meerdere tassen met erin opmerkelijke inhoud, zoals drugs en contant geld. De bewoonster deed de vondst maandagochtend toen zij 's ochtends haar deur opende. Aanvankelijk dacht ze dat iemand boodschappen voor haar deur had gezet, maar het bleek dat er in die tassen ook drugs, contant geld en sigaretten zaten. Tussen de spullen lagen volgens de bewoonster ook eten, kleding, lege flessen waarin brandbare vloeistof zat en een groot mes. Ze heeft onmiddellijk de politie gebeld. Zelf heeft ze geen idee wie de tassen daar heeft neergelegd. De politie heeft de tassen meegenomen en onderzoekt de zaak. Ook waren zij verbijsterd over deze vondst, die in een overigens zeer rustige buurt. Ook de beelden met de deurbelcamera van de buren die zijn gemaakt geven geen duidelijkheid. Er is alleen een schim te zien die de tassen daar midden in de nacht voor de deur plaatst. Volgens de politie zijn er niet eerder meldingen van drugsafval in de IJsselstraat geweest. En een deel van de aangetroffen spullen is niet strafbaar om in je bezit te hebben. Daarom doet de politie een opvallende oproep. Mist iemand zijn of haar eten en persoonlijke goederen, dan kunnen deze worden opgehaald bij de gevonden voorwerpen van de gemeente. De politie roept daarnaast getuigen of buurtbewoners met informatie op om zich te melden via politie.nl/tipformulier. De ontwikkeling van groen staal, de energietransitie en de zoektocht naar goed technisch personeel krijgen in de Eimond een nieuwe impuls. De metropoolregio Amsterdam, MRA,

0: investeert 115.000 euro in de verdere ontwikkeling van het Techport Innovation Center, de TPIC, in IJmuiden. Dat moet leiden tot een campus, een plek waar studenten, bedrijven en overheden samen aan de industrie van de toekomst werken. De directie van Techport reageert opgetogen en spreekt van een mooie vorm van erkenning. Het draagt bij aan de verduurzaming van de industrie en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dus goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio. Aldus de directie. Vanaf 1 juli geldt in heel Nederland de vrachtwagenheffing. Vrachtwagens betalen vanaf vandaag een bedrag per kilometer die ze rijden op snelwegen en een aantal provinciale en gemeentelijke wegen. Het Rijk, de provincie en de gemeenten houden in de gaten of vrachtwagens andere routes nemen om heffingen te vermijden. Dat moet voorkomen worden omdat dit ongewenste gevolgen heeft voor de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van andere plekken. In de afgelopen maanden is daarom een netwerk van wegen vastgesteld die de komende 3 jaar op meerdere momenten wordt gemonitord door de Nationaal Dataportaal Wegverkeer. Met de vrachtwagenheffing wil het Rijk de transportsector verduurzamen. Bedrijven betalen een bedrag per gereden kilometer. Hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe lager het tarief. Zo betaalt een elektrische vrachtwagen minder dan een dieselvrachtwagen. Dat maakt investeren in schoner vervoer aantrekkelijker. Dat is althans de gedachte achter het besluit. Of het echt zo werkt, de tijd zal het leren. En tot zover het regionieuws, liefdevol samengesteld door Angela Jansen.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: Het weerbericht verzorgd door Rico Schreuder. Vandaag zijn er perioden met zon en het is droog. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt zo'n 3 à 24 graden. Dus 23 à 24, dus niet 3. Maar goed, dat begrijp u wel. Morgen begint met zon, maar al snel zal het bewolkt raken en volgt er wat lichte regen. Later op de dag de zon weer vanuit het westen. Alhoewel de westenwind in kracht toeneemt en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: En dat allemaal in 1974. Het waren de Sweet with the 16's. Zo is dat.
1: Hallo, everybody. This is Ronald and Donald.
0: Ken je die nog? Kwek, kwek, kwek van Ronald en Donald. Ik heb twee gekke Nederlandstalige platen uitgezocht in 1974. En die heb ik achter elkaar gezet. En dit is er dus eentje van Ronald en Donald. Kwek, kwek.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Everybody.
0: Hi.
1: This is Ronald en Donald.
0: Yes.

0: en Wijk aan Zee.
1: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem.

Maria, de tamme boer, zo'n lage lop een oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stadse meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een bediepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey!

zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn rap. Hey, boerenknul, boeren, boeren, boeren, boeren.

Als de wilde stad ze meent, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul.

André van Duin, de tamme boerenzoon. Wat een briljant mens is het toch. Dit is de formatie Sleet. Alhoewel, ze maakten wel eens wat wildere nummers.

I'm a Train, Albert Hammond uit 1974. Straks in de tweede uur van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Meer nieuws uit... meer nieuws ook. Maar ook meer muziek uit 1974. Blijf bij ons. Tot zo direct.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl. This is the last time that I will say these words. Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond.

Welkom bij uur 2 van Eindeloos Eimond. Het is 1 juli 2026. Het is warm buiten. Blauwe luchten zie ik. En in de zon is het echt warm, hoor. Warm zijn ook de reacties die we krijgen op de programma's die we uitzenden bij Eimond 360. U bent blij met ons en wij hopen dat zo te houden. Muziek uit 1974. We hebben rond de klok van 1:30 het regionale nieuws. En we hebben nog wat nagekomen berichten van de ochtendmix. Dat en veel meer in dit tweede uur van de Eindeloze Eimond. Veel muziek dus. Bijvoorbeeld van Mudd, razend populair in 1974. The Cat Crept In.

Nee, ik heb die tekst nooit helemaal begrepen trouwens. Papa was the poor man, snap ik dan nog wel. He was the poor richest man in town. Beetje een contradictie vind ik dat. Bij de volgende zit dat niet, die contradictie. Klinkt heel bombastisch, is het ook een klein beetje de hoge stem van de Rubettes van de eerste hit. Hier is Paul Da Vinci. Met zijn solo hit Your Baby. Ain't Your Baby Anymore.

Het van de grote bendes in Chicago. The Night Chicago Died van Paper Plane. Nee, Paper Lakes. Paper Plane is weer heel wat anders. Red de Paddenpoel staat er boven een persbericht wat we binnen hebben gekregen. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in samenwerking met de gemeente Velsen aanstaande vrijdag een leuke werkdag in de duinen van IJmuiden. Vrijwilligers gaan dan langs de Douwbraampad in IJmuiden om opgedroogde paddenpoel uit te diepen tot net boven bodemniveau, zodat het water er weer in kan staan. En zo blijft de poel behouden voor padden en kikkers. Ook gaan ze her en der in de duinen rimpelroos verwijderen. En zo maken ze op verschillende plekken de duinen weer mooi open, waardoor er weer ruimte komt voor de echte duinplanten. Tussen het havengebied van IJmuiden en de duinen van Nationaal Park Zuid-Kermeland liggen de mooie duinen van de gemeente Velsen. Hier liggen verschillende paddenpoelen die onderhouden worden door het IVN Zuid-Kermeland. Deze poelen zijn van levensbelang voor kikkers, padden en salamanders. Poelen zijn niet alleen belangrijk als voortplantingswater voor de amfibieën. Ze brengen ook variatie in een terrein. En meer variatie betekent altijd meer planten en diersoorten. Wie mee wil doen is van harte welkom. Kortom, genoeg te doen. Het IVN zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie, thee en lekkere fly bij de koffie. Je zal nooit zeggen de smerige fly. Een fly is bijna altijd lekker. Hè? Zorg zelf voor werkkleding en lunch. Verzamelen voor deze leuke werkdagen is om 9:45 aan het begin van de Douwbraampad bij de Amperestraat in IJmuiden. De werkdag duurt tot 14:00 uur, oftewel 2:00 middags. Informatie kunt u aanmelden bij Mark van Schie. Pen en papier bij de hand. Dan noem ik even het telefoonnummer van Mark van Schie. Dat is 06-225-75748. Dat is 06-225-75748. Maar u kunt ook gaan naar de website ivn.nl/zk. En dat allemaal voor aanstaande vrijdag. Dan kunnen we paddenpoelen redden. En niet zo diep maken dat er weer een boot in kan. Er gaan er weer mensen in zitten en die gaan dan omslaan en zo.

0: Dat is toch heel romantisch als je vriend of je vriendin of je vrouw of je man dat tegen je zegt. The air that I breathe, all I need is the air that I breathe and to love you. Jazeker.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: We beginnen in de IJsselstraat in Beverwijk. Een bewoonster daar die kreeg de schrik van haar leven. Voor haar deur vond ze namelijk meerdere tassen met daarin een opmerkelijke inhoud. En in die tassen zaten onder andere drugs, contant geld en nog meer. Ze deed de vondst maandagochtend toen ze de deur opende. Aanvankelijk dacht ze dat iemand boodschappen voor haar deur had neergezet. Maar het bleek dat er ook drugs, contant geld en sigaretten in zaten. Tussen de spullen lagen volgens de bewoonster ook eten, kleding, lege flessen waarin brandbare vloeistof zat en een groot mes. Ze heeft onmiddellijk de politie gebeld. Ze heeft zelf geen idee wie de tas daar heeft neergelegd. Tassen zijn er zelfs daar heeft neergelegd. De politie heeft de tassen meegenomen en onderzoekt de zaak. En ook zij waren verbijsterd over deze vondst in een overigens heel rustige buurt. Ook de beelden die met de deurbelcamera van de buren zijn gemaakt geven geen duidelijkheid. Er is alleen een schim te zien die de tassen daar midden in de nacht voor de deur

0: geplaatst. Volgens de politie zijn er niet eerder meldingen van drugsafval in de IJsselstraat geweest. En een deel van de aangetroffen spullen is overigens niet strafbaar om in bezit te hebben. En daarom doet de politie een opvallende oproep. Mist iemand zijn of haar eten en persoonlijke goederen, dan kunnen deze worden opgehaald bij de gevonden voorwerpen van de gemeente. De politie roept daarnaast getuigen of buurtbewoners met informatie op om zich te melden. En dat kan via de website politie.nl/tipformulier. De ontwikkelingen van groen staal, de energietransitie en de zoektocht naar goed technisch personeel krijgen in de IJmond een nieuwe impuls. De metropoolregio Amsterdam, de MRA, investeert zo'n 115.000 euro in de verdere ontwikkeling van het Techport Innovation Center, de TPIC, in IJmuiden. En dat moet leiden tot een campus, een plek waar studenten, bedrijven en overheden samen aan de industrie van de toekomst gaan werken. De directie van Techport reageert opgetogen en spreekt van een mooie vorm van erkenning. Het draagt bij aan de verduurzaming van de industrie en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dus goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio. Al dus de directie. Vanaf vandaag is er in heel Nederland een vrachtwagenheffing. Vrachtwagens betalen vanaf vandaag een bedrag per kilometer die zij rijden op snelwegen en een aantal provinciale en gemeentelijke wegen. Het Rijk, de provincie en de gemeenten houden in de gaten of de vrachtwagens geen andere routes gaan nemen om die heffing te vermijden. Dat moet voorkomen worden omdat dit ongewenste gevolgen zou hebben voor de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van andere plekken. In de afgelopen maanden is daarom een netwerk van wegen vastgesteld die de komende 3 jaar op meerdere momenten gemonitord zullen worden door de nationale dataportal Wegverkeer. Met de vrachtwagenheffing wil het Rijk de transportsector verduurzamen. Bedrijven betalen een bedrag per gereden kilometer. En hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe lager het tarief. Zo betaalt een elektrische vrachtwagen minder dan een dieselvrachtwagen. Dat maakt investeren in schoner vervoer aantrekkelijk. En dat is althans de gedachte erachter, achter dit besluit. Of het toch echt zo werkt? De tijd zal het leren. En tot zover het regionieuws weer lieftallig. Of hoe noem je dat? In ieder geval samengesteld door Angela Jansen.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: Liefdevol, dat zocht ik, dat woord. Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag zijn er periodes met zon en is het droog. Dat is wel prettig om te weten, zeker als je naar buiten moet. Van de week een enorme bui op mijn hoofd, zeg. Er waait wel een zwakke tot matige noordwestenwind en dat wordt zo'n 23 à 24 graden. Morgen begint met zon, maar al vrij snel raakt het bewolkt en volgt er wat lichte regen. Later op de dag vanuit het westen weer meer zon. Westenwind neemt in kracht toe en het wordt zo'n 22 graden. Het is zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Ten CC met de Wall Street Shuffle. Allemaal uit 1974. Straks de nummers 3, 2 en 1 van dat jaar. Maar eerst even een bericht. Want aanstaande zondag, dan is het 5 juli, is het publieksdag op het Fort Eiland in IJmuiden. Dan wordt het Fort Eiland opengesteld voor bezoekers. Het is onderdeel van de stelling van Amsterdam en onderdeel van UNESCO Werelderfgoed. Deskundige gidsen verzorgen de desgewenst cultuurhistorische rondleidingen in en om het fort. En ze vertellen over de geschiedenis en alle sporen van anderhalve eeuw gebruik die op het 4 hectare grote eiland zichtbaar zijn. Er zullen 3 overvaarten vanaf de kop van de haven worden verzorgd door de MS Koningin Emma, het motorschip van de eerste IJmuidense rondvaartmaatschappij. Jazeker. Om bezoekers van en naar het boeiende eiland tussen de pieren te vervoeren. Kijk op forteiland.nl. Tenminste, ik neem aan dat dat zo is. En anders op www.ijmuidenserondvaart.nl. Dat allemaal aanstaande zondag, dus open dag op het Fort Eiland in IJmuiden. Heeft u nog geen plannen voor die zondag? Nou, maak ze dan maar heel snel. Want dit is iets wat je niet mag missen. Ho, ho, ho, ho. Ja, dat vind ik ook. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Het was een tijd lang een rage, 1974, een hoogtepunt. Dit is Carl Douglas. Ho, ho, ho, ho. Het kwam door die tv-serie Kung Fu. Ho, ho, ho, ho. En dat zorgde ervoor dat iedereen ging Kung Fu Fighting.

Boogie was de zanger van de Swinging Soul Machine. En Sue Schellner is de vader van Patrick Jansen. En die was weer de trainer van AZ. Yeah! Yeah! Zo direct de top 3 van 1974. Maar eerst Mud. Een van de grootste hits uit dat jaar. Alhoewel, niet nummer 1 dus. Nummer 1 Tiger Feet. Dit is een van die leuke danspasjes, weet je nog? Kijk maar of je op kan staan en eens kijken of je de pasjes nog weet. Tiger Feet dus.

0: En is het gelukt? Dat waren ze, Mud met Tiger Feet. Jawel, en dan is het tijd voor de top 3 van 1974. Op nummer 3 vonden we The Cats met Be My Day. Op nummer 2 Sugar Baby Love van de Rubettes. En de nummer 1, die hou ik nog eventjes geheim.
1: 1974.
2: Nummer 3.

0: Dus dan kom ik toch nog een beetje in tijdnood.
1: 1974. Nummer 1.
0: Het wordt tijdnood. Ik kan hem niet helemaal draaien, maar wel voor een groot deel. De nummer 1 uit 1974, George McRae en Rock Your Baby. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Eindeloos Eimond. Morgen collega Pim Geurts. En wat mij betreft, hele fijne dag en tot de volgende keer. Dag, dag.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden, van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. De verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimon 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond, dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking voor slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Eimond 360.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Ellie.

zijn de Thompson Twins. Die mochten vandaag de platenkast openen. Althans dit uur van de platenkast. En dat heette You Take Me Up. En ik heb de hele discografie, maar het is geen greatest hit. Dus ik heb er zelf een verzonnen. Die heet The Non-Existent Greatest Hits. En daarvan hoor je, zelf gemaakt dus, You Take Me Up, de Thompson Twins. Ja, die radiomensen die zijn zo gek als een deur, dat hoor je al. Ik op Twitter trouwens, @Ellie van Amstel. Wat gaan we doen? Het beste uit de afgelopen 5 decennia popmuziek. Waaronder Ace of Base. Dit heet The Sign.

Sterkers dan zegt altijd dat hij in slaap valt bij die versie van Alicia Keys solo. Die heet Empire State of the Mind Broken Down. Dus ik dacht, ik pak die met Jay-Z maar eens uit de platenkast. Die heette natuurlijk Empire State of Mind. Dan nu een nummer waar ik helemaal vrolijk van word. Ik ben namelijk absoluut een zomermens. Of eigenlijk meer een voorjaarsmens. Maar dan word ik wel vrolijk van een lekker zomerbriesje. En dat wordt beschreven door Seals & Crofts. Dit heet Summer Breeze en is uit de 70e jaren.

Barry White houdt van spelletjes. Playing your game. Nou, dat komt mooi uit. Ik ook, ganzenborden. Mens erg je niet. Nou, niet van mensen erg je wel. Andere mensen wel, maar ja, nee, dan haak ik af. Als ze gaan mensen erg je wel. Kon die man trouwens prachtig zingen. Wie trouwens ook prachtig kan zingen is Lisa Loyce. Dit heet

Lekker hoor. De Doobie Brothers, ik mag dit zo graag horen. Je hoort die prachtige stem van Michael McDonald erbovenuit. Die heeft ook solo wel wat wits gehad. En ik vind dit, denk ik, wel de leukste van de Doobie Brothers. Maar ze hebben nog veel meer, maar ja, je weet hoe dat gaat. Blackwater gaat voorbij. En dan pak ik altijd weer deze. Ik beken, ik vind hem gewoon geweldig. Het is na het half uur. En ja, dan komen die Nederlandse platen weer voorbij. En ik zie Ferry, ik zie Peter. Ik zie diverse mensen met hun tenen gekromd achter hun workbench zitten. Of achter hun computer. Ik heb er weer een gevonden hoor. Nee, deze valt wel mee. Ik had ooit eens een vriendje. En die zei ook ooit zoiets van: laat mij iets doen nu waardoor je mij nooit meer wilt zien. En ik begreep het eigenlijk niet. Totdat ik dit nummer eens goed afluisterde. Agda, en dan ben ik niet of nooit geweest.

De eerste hit van Agda en de Munnik. Popartiesten een beetje tegen wil en dank. Want dat is natuurlijk een cabaretduo. En ineens begonnen ze hits te scoren. Volgens mij vonden ze dat ook weer niet zo erg. Maar ze hadden altijd zoiets van... Ja, vonden het in het begin een beetje gek. En Thomas Agda, die zie je nog wel eens in de tv. En ja, dat is gewoon wel grappig. Dan nu een nummer over radio. Wij radio-dj's zijn gek op nummers over radio. Collega's, hebben jullie al een beetje een idee van welke zou het weer worden? Nou, ik heb er weer eentje gevonden, hoor. Draai hem wel eens vaker, maar niet te vaak, want dan wordt het saai. Hij stamt helemaal uit 1974. Harry Chapin en W.O.L.D. En dat is een... ik weet niet of het een bestaande naam is, maar het is een naam van een Amerikaans radiostation. Het begint vaak met een W. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, hoor.

Alles verschroeiende, verzengende passie. Temptation was dat van Heaven 17. Ik heb passie voor de koffie, want ik zie dat het uur alweer bijna om is. En ik laat je met nog wat nummers, waaronder deze van Adam Lambert. En die heet What Do You Want From Me? Meer platenkast, kan allemaal.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
4: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
5: Mevrouw Keijzer.
4: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
5: U kunt
4: gewoon even uw vraag herhalen.
5: U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
3: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

We zijn weer gestart met Popcircuit, een 1 uur durende dolle rit waarin slechts één ding zeker is: popmuziek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en vanmiddag ook weer dezelfde items als we elke week hebben eigenlijk. Het vat van Vincent hebben we natuurlijk, we hebben de parel van Hans Visser en nog veel meer. Maar zoals u dat van ons gewend bent, beginnen wij staand.

Zo, het spits is eraf voor deze aflevering van Popcircuit. Welkom bij een nieuwe aflevering met daarin natuurlijk weer van alles. Zoals straks het vat van Vincent en, zoals ik al zei, de parel van Hans Visser. Maar eerst gaan wij naar Engeland, naar de periode dat ska-muziek en zo, dat een enorm groot ding was. Madness, The Specials. Oh, over The Specials gesproken.

Een mooie opname van The House of the Rising Sun, die wij natuurlijk allemaal kennen van The Animals. Deze versie komt uit Sons of Anarchy, een televisieserie met onder andere Katie Segal. En die hoorde je ook als zangeres samen met Battle Me en The Forest Rangers. Goed, nu wat anders. Even kijken. Ik heb. We beginnen met klassiek, maar dat blijft niet lang zo. Het is Rollover Beethoven. Hier is het Electric Light Orchestra.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Jawel, tijd voor de bijzondere live-opname. Deze week heb ik meegenomen Steven Tyler, die tijdens de inauguratie van Paul McCartney in het JFK Center een Abbey Road medley ten gehore bracht die zijn weerga niet kent. Ga maar lekker onderuit, achterover en genieten.
1: Ladies and gentlemen, Steven Tyler.
2: And I've never been prouder to be standing right here on the corner of Pennsylvania Avenue and Abbey Road. Do it!

0: Deep in the Heart of Texas van Geraint Watkins. Hij komt uit Wales. En ja, is een zeer veel gevraagd studiomuzikant op het gebied van toetsen. En ook van, hoe heet het ding? Accordeon. Ik was bijna kwijt. Accordeon. Bye.
1: Right, ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Vat van Vincent. En elke keer staat er weer een datum centraal. En vandaag is dat, moet even goed kijken dat ik het goed zeg, 12 november. 12 november is het vandaag geworden. Straks het uitgebreide verhaal, maar wat gebeurde er allemaal op 12 november? In 1638 wordt de Amsterdamse Hortus Botanicus opgericht. En in 1923 wordt Adolf Hitler gearresteerd wegens zijn mislukte poging om op 8 november de macht te grijpen. In 1942 het Britse 8e leger onder generaal en later veldmaarschalk Bernard Montgomery neemt Tobruk in. En in 2001 wordt de Taliban verdreven uit Kabul. Maar wij gaan terug naar 1948. Op 12 november 1948 komt er een eind aan het proces van Tokio. Het strafproces van de Tweede Wereldoorlog. Die was ingesteld om de Japanse oorlogsmisdadigers te berechten. Na de capitulatie van Japan willen de geallieerden dat de Japanse oorlogsmisdadigers zich voor een rechtbank verantwoorden. En op 3 mei 1946 gaat daarom het proces van Tokio van start. En dat duurde dus tot en met 12 november 1948.

1940. Op 12 november 1948 worden 7 van de verdachten ter dood veroordeeld, waaronder de 2 oud-premiers Hideki Tojo en Koki Hirota. De Japanse keizer Hirohito en de andere leden van de keizerlijke familie worden niet vervolgd door het tribunaal. De Amerikaanse generaal Douglas MacArthur wil niet dat de Japanse keizer wordt vervolgd. Volgens hem is het beter dat Hirohito aanblijft als keizer. En zo geschieden. En Hirohito is dus nog jarenlang groot in Japan geweest. Een toepasselijk nummer dus, Big in Japan.

0: Big in Japan van Alphaville. En dat naar aanleiding van het vat van Vincent van vandaag. Dat ging over het einde van het proces van Tokio. Wat helemaal niets met Tokio te maken heeft. Een beetje raar overhang, maar ik weet niet hoe ik het anders moest doen. Is Chuck Berry. Chuck Berry met een nummer dat we niet zo goed van hem kennen. Maar wat wel heel erg leuk is. Almost Grown.
1: Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa.

Ja, mooi nummer van Chuck Berry. Almost Grown heet dat. Straks in dit programma, nou, het duurt niet zo heel erg lang meer, de parel van Hans Visser en wat dat vandaag wordt. Ja, dat houden we nog even geheim. Dat houden we nog even geheim. We gaan eerst naar een kus. Een kus van de Beach Boys. Then I Kissed Her.

Ja, dat was ook de versie die door een damesgroep werd ingezongen. En dat was dan weer Then I, of Till I Kissed Him, Then I Kissed Him. Dit was Then I Kissed Her van The Beach Boys. En er is het tijd voor de parel van Hans Visser, oftewel de Hans Visser parel. We gaan een parel opduiken uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Uit de Nederlandse beat- of rockgeschiedenis. En in dit geval kwam ik terecht bij Jan Akkerman. Zijn allereerste bandje was Johnny and the Cellar Rockers. En daarna stapte hij over naar The Hunters, Janosch en natuurlijk The Russian Spy and I. Grote hit. Maar als je de achterkant van die plaatjes eens draaide, dan kwam je ook een parel tegen. Dat is dus vandaag de parel van Hans Visser. Hier zijn The Hunters met When I See Babette.

parel van Hans Visser voor deze week. De single, of niet de single, het is een B-kant van de single. When I See Babette heette het nummer. Volgens mij was het de B-kant van Janosch, maar dat wil ik niet helemaal zeker. In oktober 1950 werd in Amerika een song uitgebracht met de titel The Thing. Het werd vertolkt door Phil Harris. En in no time werd er 500.000 exemplaren in Amerika van verkocht. The Thing gaat over iets en op het moment dat het ding dan benoemd gaat worden, dan hoor je boom, boom, boom. In het Nederlands werd er heel snel muziek op muziek gezet door het Orkest Zonder Naam en werd er een tekst geschreven door Dico van der Meer en Jan de Cler. Het ding heet het in het Nederlands en dat was een koffer. En wat zat erin? Nou, er zat in een, en dan komt er weer boom, boom, boom. Nederlandse uitvoeringen van Bob Scholte en onder andere Gerda Roos, maar wij gaan draaien het origineel. Hier is The Thing van Phil Harris.

Ja, mooi nummer. Helemaal als je de tekst erbij hebt. Het was in die tijd trouwens wel vaker het geval dat dit soort themaatjes werden gepakt. Er is ook een nummer dat gaat over een kat die elke keer wordt weggedaan op verschillende manieren en elke keer weer terugkomt. Maar dit was dus The Thing van Phil Harris. Iets heel anders nu. Een mooie, grote, ronde bips is niet lelijk, zei mijn vader altijd. Alleen hij gebruikte wat andere woorden ervoor. Queen is het daar helemaal mee eens en heeft er een nummer over gemaakt.

geweldig als je zo mooi laag kan zingen. Heartache van de Marcels. En ja, het is weer tijd voor de laatste plaat in deze aflevering van Popcircuit. Ik wil je alvast bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer en we gaan eruit met Everything I Want To Do van Albert Hammond. Dag!

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: beter wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, en hier wilde ik naartoe. Het ging een beetje rommelig, maar dat gaan we volledig inhalen. Dit is Donkom Boep.

Ja, en hij kondigt zichzelf af. Donko Mboep. Ik zal zo even vertellen wie hij is. Allereerst goedenavond, of nogmaals goedenavond. Hier is weer de grote krent in jullie muzikale pap. Volgrondmuziek. Ook vanavond in deze 150ste aflevering. Muziek die je niet vaak hoort, maar wel gehoord mag en moet worden. Ook om te ontdekken dat we als mensheid in ieder geval in muziek iets gemeenschappelijks hebben. En door die ervaringen met dat inzicht kunnen we wellicht samen, zowel in deze regio als wereldwijd, in liefde en vrede de grote uitdagingen waar we voor staan aanpakken. Waar een programma van een streekomroep al niet groot in kan zijn. Dit is Volgrondmuziek op Eimond 360. Ik startte dus deze aflevering van Volgrondmuziek met Donko Mboep. Hij werd geboren in Mali en groeide daar op in de hoofdstad Bamako. Zijn moeder is Malinese, zijn vader Senegalees. Hij won in 2014 als 11-jarige de 6e editie van Mini Star, een muziekcompetitie voor jongeren in Mali. En dat betekende het startpunt van zijn carrière, waarna hij in 2016, hij was toen even goed rekenen, 13, zijn eerste album uitbracht. Een soort Jantje Smit dus, zou je kunnen zeggen. Of misschien was hij nog wel jonger, dat weet ik eigenlijk niet. Een van zijn bekendste nummers van Donko Mboep is het lied dat ik zojuist draaide, Domba, uit 2021. En die tekst van dat lied benadrukt typisch Afrikaanse waardes van familie, de waarde daarvan en de kracht van samenwerking binnen een gemeenschap. Vorige week woensdag werd het Zuid-Amerikaanse Venezuela getroffen door twee aardbevingen, kort na elkaar. Ik vertel jullie niks nieuws, want via tv of internet hebben jullie de verwoesting van die bevingen gezien, als ook het verdriet en de wanhoop van de Venezolanen. Want er zijn vele vermisten nog steeds en er wordt rekening gehouden met zelfs duizenden doden. Het was de krachtigste aardbeving in het land in meer dan een eeuw tijd. Volgens het Internationale Organisatie voor Migratie zijn ruim 6,7 miljoen Venezolanen getroffen door de aardbevingen, onder wie zo'n 2 miljoen in de hoofdstad Caracas. Ik laat daarom de song Recuerdos, Recuerdos moet ik eigenlijk zeggen, van Porfi Baloa horen. Recuerdos betekent naar aanleiding, ik zeg het niet goed. Recuerdos betekent herinneringen. En het lied heeft een historische lading. Het werd namelijk geschreven naar aanleiding van de tragedie van de plotselinge overstroming in 1999 van de Venezolaanse gemeente en kuststreek Vargas, waarbij enorme modderstromen duizenden levens eisten. Porfi Baloa componeerde het lied nadat een collega-muzikant daarbij zijn hele gezin verloor. Een verhaal dat het nummer een rauwe, oprechte en emotionele kern geeft. Het lied heeft in de afgelopen dagen opnieuw veel geklonken in Venezuela als symbool van rouw, hoop en solidariteit onder de Venezolanen. Na deze nieuwe ramp die hen met de zware aardbevingen getroffen heeft.

In Kenia geboren G.S. Ondara. De letters J.S. staan overigens niet voor Johann Sebastian, maar voor Jet Stone. G.S. Ondara dus kwam na een green card te hebben gekregen in het kader van het Diversity Immigrant Visa Program van de Verenigde Staten terecht in Minneapolis in de staat Minnesota. Hij heeft voor die staat gekozen en voor die stad omdat zijn grote held Bob Dylan daar vandaan kwam. Hij timmerde als singer-songwriter, dan heb ik het over Ondara weer, al vrij snel aan de weg. En inmiddels heb ik hem 2 maal live gehoord, een aantal jaren geleden. En een maand geleden, op 1 juni namelijk, was het de 2e keer. En Ondara gaf een indrukwekkend concert op het voor hem, vind ik, te bescheiden podium van Bitterzoet in Amsterdam. Maar het was een voorrecht om daarbij aanwezig te zijn. Het nummer dat we zojuist van hem hoorden heet A Seminar in Tokio. En Tokio is daarin geen echte plek. Het is niet de stad in Japan. Dat wordt niet bedoeld in de tekst. Het is meer een sfeer die wordt neergezet. Neon, nacht, eenzaamheid, verlangen. En Seminar wordt daarmee een ironische titel. Hij leert niets, behalve dat hij haar mist. In zijn leven beweegt alles, alles is vreemd en hij probeert 1 constante vast te houden, de liefde. Het lied ademt een wereld van gevoelens, verlangen, verwarring, hoop en een impliciete vraag om redding. Ik denk dat Ondara schreef nadat hij in Minneapolis was aangekomen en daar een korte tijd verbleef. In het volgende nummer uit 2004 horen we Gulabi Sapera, een beroemde danseres uit de nomadische Kelbelia-gemeenschap in India. Maar ze danst dus niet alleen, want we gaan haar horen, ze zingt ook. Zoals in dit lied Name, waarin ze samenwerkt met de Fransman Titi Robin. Robin bespeelt verschillende instrumenten, waaronder de gitaar, de bouzouk en de oud. En hij gebruikt deze op een zodanige wijze dat moderne invloeden worden geïntegreerd in traditionele Indiase muziek. Neem, de titel van het lied, verwijst naar de neemboom, die in veel Indiase culturen wordt gezien als een symbool voor bescherming, genezing en spirituele zuivering. Het lied weerspiegelt thema's als verbondenheid met de natuur, culturele identiteit en de kracht van traditie.

Ja, en nu was ik even een knop kwijt. Maar hier ben ik weer, muziekjournalist. Moet ik nog eventjes terug naar het nummer wat ik net liet horen. Gulabi Sapera en Titi Robin met Name. En daarin hoorden we Titi Robin de oud bespelen. Dat Arabische snaarinstrument speelt ook een rol op het album waarvan we nu een track gaan beluisteren. Every Dawn's a Mountain uit 2025... van de Egyptisch-Vlaamse singer-songwriter Tamino. Muziekjournalist Jasper van Vught schreef over dat album dit in Dagblad Trouw. Je moet het maar durven, je toch al uitgeklede en zwaarmoedige muziek nog kleiner en intiemer maken. Het mag niet te gemakkelijk worden, zo is het motto van de 29-jarige Tamino Amir Mohammarat Fouad. Juist daar waar het gebrek aan comfort zit, daar schuurt het en wordt het spannend. De voormalige student van het Conservatorium van Amsterdam zegt zelf dat de 10 liedjes op het album zich als het ware naar buiten branden. Branden met dubbel D. Een bijzondere track is het duet Sanctuary, Heiligdom, met de Japans-Amerikaanse singer-songwriter Mitski. Haar stem brengt licht in het lied en laat de gedragen sfeer helemaal open bloeien. De tekst van het lied schildert een beeld van een toevluchtsoord, een plek van veiligheid en emotionele verbinding, tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid en complexiteit van menselijke relaties. Tamino, Sanctuary.

Sanctuary van de Egyptisch-Vlaamse Tamino samen met de Japans-Amerikaanse Mitski. Nesreen Belmok, artiestennaam Nesreen, is een Franse zangeres en celliste met Algerijnse roots. Ze gebruikt in haar muziek wereldmuziek, klassieke invloeden, pop en jazz. Haar muziek weerspiegelt haar multiculturele achtergrond met liedjes in het Arabisch, Frans en Engels. Nesreen begon haar carrière als klassiek celliste en werkte samen met gerenommeerde orkesten. Later richtte ze zich op haar eigen muziek en vormde ze het trio Nes. Maar Nesreen heeft ook soloalbums uitgebracht. Van het naar haarzelf genoemde album uit 2020 laat ik de track Vitamin C horen, waarin we direct haar cello horen klinken. Het is een interessante cover van het origineel van de Duitse krautrock band Kaan uit 1972. Het lied lijkt te gaan over verlies en vervreemding. Met de herhaalde zin: You're losing your vitamin C. You're losing your vitamin C. Nesreen.

Frans-Algerijnse Nesrin met vitamin C, of zoals ze zelf zingt, vitamin C. Upunieni, dat is Pools voor extase, is een album van de Amerikaanse jazzgitarist Pat Metheny en de Poolse zangeres Anna Maria Jopek. Zij leren elkaar kennen tijdens een jazzfestival in Europa in 2001 en vervolgens besloten ze samen een album op te nemen dat in 2002 op de Poolse markt verscheen. Pas in 2008 werd het uitgebracht in de Verenigde Staten. De muziek bestaat uit het karakteristieke gitaarspel van Metheny, met daarbij de wat dromerige stem van Jopek. Ik draai Piosenka la Stasia. Lied voor Stasia betekent dat. De schrijver van het lied heeft warme herinneringen aan deze Stasia en voelt zich zeer met haar verbonden.

Amerikaan Pat Metheny en de Poolse Anna Maria Jopek met een prachtig lied voor Stasia. Silk Road is een muziekensemble dat in 1998 werd opgericht door de beroemde cellist Yo-Yo Ma. Het doel van Silk Road is om culturele samenwerking te bevorderen door muziek en kunst. Het ensemble bestaat uit muzikanten van over de hele wereld die verschillende artistieke tradities en stijlen vertegenwoordigen. In november 2024 verscheen American Railroad, een album waarop Silk Road samenwerkt met multitalent Rhiannon Giddens. Op dat album staat een door Giddens gemaakt arrangement van twee traditionele liedjes, Swannanoa Tunnel en Steel Driving Man. Swannanoa Tunnel is geschreven door onterecht gevangen gehouden zwarte mannen en vrouwen die onvrijwillig hun leven riskeerden door de Swannanoa Tunnel te bouwen die North Carolina met Tennessee moest gaan verbinden. Het gaat met name over een instorting van de tunnel, waardoor een aantal van die Afro-Amerikaanse dwangarbeiders kwam vast te zitten. Het tweede lied is een instrumentale versie van het lied Steel Driving Man. Dat gaat over de Afro-Amerikaanse spoorwegarbeider John Henry. Toen er stoomboren werden ingezet, nam hij het, volgens de legende, in een wedstrijd op tegen zo'n stoomboor. John Henry won, maar stierf de dag erna door uitputting.

Ja, het heel groot ensemble met Rhiannon Giddens in de hoofdrol, met Swannanoa Tunnel en Steel Driving Man. En dat Swannanoa Tunnel, dat ging dus ook over onterecht gevangen gehouden zwarte mannen en vrouwen. En het is vandaag Katie Cotty, 1 juli, de herdenking van de slavernij en de viering van de bevrijding daarvan. Goed om dat nog even te memoreren hier. Gerard van Maasakkers is een Brabants icoon. Hij maakt prachtige liedjes, zoals bijvoorbeeld dit wat ik nu ga draaien. Het gaat over een boerenzoon die zijn droom om op de boerderij van zijn ouders te gaan werken, althans om die over te nemen, figuurlijk gesproken, in rook ziet opgaan. Achter de schuur.

Ja, applaus voor Gerard van Maasakkers. En terecht applaus. Tja, de boerderij kon niet meer worden voortgezet. En het kabinet heeft een stikstofakkoord bereikt. En hoezeer ik ook, mijn opa had zijn boerderij, de boeren een warm hart toedraagt, denk ik dat het wel voor ons allemaal heel erg goed is dat dat akkoord er ligt. Niettemin veroorzaakt dat ongetwijfeld ook bij sommige boeren leed. Hopelijk wordt hen recht gedaan. Ik sluit dit eerste uur. Ja, ga ik dat doen? Ik weet echt niet hoe ik precies uitkom. Misschien heb ik nog wel wat tijd over straks. In ieder geval, ik ga verder met de Braziliaan Bebeto. Niet die voetballer, maar de muzikant. Hij werd in 1947 geboren als Roberto Tadeu de Sosa in Rio de Janeiro. En hij begon gitaar te spelen toen hij nog geen tiener was. En tegen het begin van het MPB-tijdperk, wat is dat? Dat is Música Popular Brasileira. En dat begon zo'n beetje in midden jaren 60. Was hij daardoor volledig gegrepen. En uiteindelijk groeide hij uit tot een nationaal icoon. Bebeto behoort samen met wat anderen tot de grondleggers van de Samba Lanco, de Samba Rock. En wordt samen met Tim Maia, waarvan ik vorige week muziek liet horen, gevierd als een Samba Soul Man, vanwege zijn vermogen om samba en MPB te vermengen met soul, rock, funk, disco en luchtige verfijnde pop. Ik draai van hem een medley van drie van zijn nummers. Eu amo voce, ik hou van jou. Azul da Cordomar, blauw als de zee. En Primavera, vai chuva, de lente zal regenen.

0: tussen Braziliaan Bebeto. De man die we nog wel ons herinneren van, was dat in 1994? Ik geloof het, dat hij toen scoorde tegen Nederland en dat bekende gebaar maakte als eerste, voor zover ik weet, van dat wiegelende gebaar met zijn armen. Ik geloof een duim in zijn mond. Waarmee die wilde uitdrukken dat hij vader hoopte te gaan worden. Ja, we gaan het nieuws van 9 uur. En daarna volgt nog een uurtje vol grotmuziek. Ja, die Brazilianen die doen het goed, hè. Die doen het beter, helaas, voor Nederland althans, dan Nederland. Uitgeschakeld door Marokko. Maar ja, in dit programma komt alles aan bod. Marokko, Nederland, Brazilië. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Zo dadelijk na 9 uur is nog een uurtje vol grotmuziek. En ik hoop jullie dan weer aan het toestel te treffen. Graag tot zo.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
4: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
3: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel. Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Ja, welkom in het tweede uur van voorgrondmuziek op deze woensdagavond. In voorgrondmuziek komen verschillende muziekstijlen aan bod. En ook vanuit verschillende landen en continenten. Muziek die je niet vaak hoort op de radio, of misschien wel helemaal niet. En als je naar al die muziek luistert, blijken we op deze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen. En zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan, kan muziek ons toch raken. Daarom laat je raken door muziek en voel je verbonden met mensen uit ook andere windstreken en culturen, waarvan er ook velen hier in de Eimond wonen. Dit is Voorgrondmuziek op Eimond 360. Ik begon dit tweede uur met Joyce Nsana en Freddy Masamba. Zij, Joyce, is een jonge artieste die in Canada woont, maar ze groeide op in Congo, te midden van oorlogen. En dat heeft gemaakt dat ze in haar muziek liefde en vrede predikt. Ze heeft een muziekstijl die zij zelf Afro Blue Hop noemt, een mengeling van afrobeat, blues en hip-hop. Hij, Freddy, staat bekend om zijn mix van soul, hip-hop, funk en Afrikaanse polyfonieën. Hij werd in 1971 geboren in Congo-Brazzaville. En in 2017 brachten ze samen een single uit en u raadt het al, dat nummer draaide ik zojuist. En het heet Matondo, dat betekent dank u. Het lied legt de nadruk op het waarderen van het leven en het tonen van dankbaarheid voor wat je hebt, los van de problemen en de lastigheden die er ook altijd zijn. Nou ja, Congo, dan denken we, als we even kijken naar het WK natuurlijk, aan de verloren wedstrijd vanavond tegen Engeland, waar Harry Kane hen de das omdeed, dat goed voetballende team van Congo. Maar we denken, als we het even breder zien en over problemen hebben, natuurlijk vooral over het Ebola-virus dat rondwaart. En hopelijk komt daar op de een of andere manier een einde aan. Wordt dat gesmoord, dat virus. We gaan naar de Palestijnse zangeres Sana Moussa. Zij staat bekend om haar inzet om traditionele Palestijnse muziek nieuw leven in te blazen en te behouden daarmee. Ik laat van haar een lied uit 2022 horen, waarvan de titel vertaald luidt: O moeder, het is het olijfoogstseizoen. In veel Arabische landen en met name in Palestina is de olijfoogst een belangrijke en symbolische tijd waarin families samenkomen om olijven te plukken. Het lied weerspiegelt thema's van nostalgie, verbondenheid met het land en het harde maar vreugdevolle werk van de oogst. Daarnaast kan ook een diepere politieke en culturele betekenis in het lied worden gevoeld. Omdat de olijfboom, en daar schiet hij opeens de grond uit, omdat de olijfboom een symbool is van de Palestijnse identiteit en weerstand.

Jorma Kaukonen is een Amerikaanse gitarist en songwriter die in december 1940 werd geboren in Washington D.C. Kaukonen was een prominent lid van de legendarische band Jefferson Airplane en is een meester in fingerstyle gitaar. Zoals zijn naam al doet vermoeden, heeft hij Scandinavische wortels, zowel Finse als Zweedse, en die zitten aan de kant van zijn vader. Zijn moeder was van Russisch-Joodse afkomst. Ik draaide een solo-nummer van Jorma Kaukonen, het prachtige liefdeslied Genesis uit 1974. De singer-songwriter Dabi Touré werd in 1972 in Mauritanië geboren. Hij groeide op in Senegal, maar woont tegenwoordig in Montreal. Hij werd beïnvloed door artiesten als Bob Marley, Stevie Wonder en Michael Jackson. In zijn muziek combineert hij dan ook Afrikaanse folk, jazz, pop, reggae, funk en soul. En dat resulteert in een meeslepende stijl. Touré heeft samengewerkt met grote namen als Peter Gabriel en de Franse zanger Maxime Le Forestier en heeft opgetreden op podia over de hele wereld. Zijn muziek wordt vaak geprezen om zijn pakkende melodieën, virtuose gitaarspel en diepe teksten. Ik draai Cetal, dat betekent schoonheid of reinheid. Dabi Touré.

Ja, Dabi Touré met Setal. Mooi nummer. Schoonheid, reinheid betekent dat. De muziekgroep Indico wordt wel de Italiaanse wereldmuziekformatie bij uitstek genoemd. Ik ga een track draaien van hun album uit 2022. Due Mondi heet dat, Twee Werelden. Op dat album horen we een keur aan instrumenten. Bouzouki, mandola, gitaren, elektrische bas, saxofoon, doudouk, accordeon, harp, drums en percussie. En de teksten gaan over plaatsen in het Midden-Oosten, India en Italië. En daar gaan we het horen. Dat is het openingsnummer van het album. Kali heette dat. Het is geschreven door gitarist Jacopo Barbato en de heldere zang is van Valeria Villeccia. Villeccia. Italiaanse. Indico.

Animal, dat is een Amerikaanse rockband uit New York, is een nummer van hun album Sleep Well Beast uit 2017. Veel fans en critici zien het nummer als een reflectie op de politieke situatie in de Verenigde Staten rond 2016-2017, toen Trump voor de eerste maal aan de macht kwam. De titel suggereert dat het systeem, mogelijk een verwijzing naar de regering of de maatschappij, alleen functioneert in totale duisternis, wat lijkt te verwijzen naar zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Zaken als misleiding, machtsmisbruik en corruptie. De versregel "We're in a different kind of thing now" is momenteel nog meer aan de orde dan in der tijd. Want zaken als misleiding, machtsmisbruik en corruptie vinden helemaal niet meer plaats in de duisternis, maar gewoon in het volle licht, in de openbaarheid. Ik draai, en dat gaat nu gebeuren. Ja, dat is het applaus. Ik draai een live versie dus van het nummer, opgenomen in juni 2024 in de Caffea van het Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in Rome. The National, The System Only Dreams in Total Darkness.

International met de System Only Dreams in Total Darkness, live in Rome. Artsen zonder vakantie. Nee, ik vergis me niet. Artsen zonder vakantie, niet Artsen zonder grenzen. Artsen zonder vakantie is een Belgische organisatie die zich met vrijwilligers inzet voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, voornamelijk in Afrika. De Belgische zangeres Eva de Roveren, die bij ons vooral bekend is van haar lied Fantastisch Toch, ontmoette een aantal jaar geleden Rick Vereken, een vrijwilliger bij Artsen zonder vakantie. Rick bracht Eva in contact met de Congolese muzikant Mastaki Bafa, die hij had leren kennen tijdens zijn werk in Congo. En deze ontmoeting leidde tot een muzikale klik en uiteindelijk in 2022 tot de creatie van een EP. En de opbrengsten daarvan gingen uiteraard naar Artsen zonder vakantie. Dat zijn dus artsen die tijdens hun vakantie nog elders gaan werken als vrijwilliger, en met name in Afrika. Ik draai de titeltrack van die EP, Maisha. Dat is in het Swahili het woord voor leven. Naar verluid is het een muzikaal eerbetoon aan de schoonheid en uitdagingen van het dagelijks leven in zowel België als Congo. En ja, al eerder had ik het over Congo toen ik van twee andere Congolese artiesten nummer draaide. Daar woedt momenteel het ebola-virus. En gisteren waarschuwde het RIVM nog eens voor, deze voor het eerst, dat er een afnemende slagkracht is op het gebied van gezondheid in de wereld. Ook door het uit het WHO-treden van de Verenigde Staten. En dat leidt er onder andere toe, die ontwikkeling en een aantal andere globale ontwikkelingen op het gebied van de gezondheid. En dan moet je denken aan klimaatverandering, milieuvervuiling en antimicrobiële resistentie. En ook mensen die zich niet vaccineren. Dat het heel lastig wordt, of althans moeilijker wordt, ook om infectieziektes met een pandemisch potentieel in toom te houden. Nou, dat zijn geen fijne berichten. Laten we in ieder geval maar genieten van het lied van Eva de Roveren en Mastaki Bafa. En dat heet dus Maisha.

van de Zweedse rockband Mando Diao verscheen in 2020 het album I Solnedgangen, in de zonsondergang, betekent dat in het Nederlands. En dat is een bijzonder project, want daarin richt de band zich op Zweedse poëzie. Het album bevat muzikale interpretaties van gedichten van bekende Zweedse dichters. Het nummer dat ik liet horen heet Langzaamt. Dat betekent inderdaad langzaam. Langzaam valt de regen op mij neer. Langzaam valt de schaduw van jou af. Doe het rustig aan met mij. Ik val zo snel. Doe het rustig aan met mij. En met het gevoel dat ik kreeg. Naast zanger Björn Dixgaard hoorden we de Zweedse zangeres Titojo. Zij is de iets jongere halfzus van Nene Cherry en heeft haar muzikale achtergrond van haar vader, een percussionist uit Sierra Leone, en van haar moeder, een Zweedse danslerares. Antonio Paligno is een Angolese muzikant die behoort tot de generatie muzikanten die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de moderne Angolese populaire muziek. We gaan luisteren naar zijn bekendste opname, Merengue Rebita, en die titel verwijst naar twee nauw verwante muziekstijlen, de merengue, zoals je zult begrijpen, en de rebita. Wat Merengue Rebita bijzonder maakt, is dat het een moment vastlegt waarop Angolese muzici een eigen nationale populaire stijl ontwikkelden. De muziek put uit lokale tradities, maar verwerkt ook Latijns-Amerikaanse en Europese invloeden. Daardoor klinkt het vertrouwd en tegelijkertijd heel eigen.

D'Angolese Antonio Paligno met Merengue Rebita. Sista Naglia is een muziekensemble en dat bestaat uit Israëlische en Iraanse muzikanten. Bijzondere combinatie. Ze wonen in Berlijn en het doel van de groep is om een dialoog te creëren door middel van muziek, waarbij ze elementen uit eeuwenoude Joodse en Iraanse muziektradities combineren. Ik laat horen Dror Yikra. En dat lied is een pleidooi voor vrijheid, bescherming en vrede. Sista Naglia.

Dror Yikra van de groep Sista Naglia. Met dus Israëlische en Iraanse muzikanten. Het nummer wordt traditioneel gezongen tijdens de Shabbat-maaltijden op vrijdagavond. De Noorse zangeres Kari Bremnes die liet in 2024 een EP het licht zien. En ze zei daarover, ik ervaar de wereld als groot en onbeheersbaar. En ik zie beelden van onmogelijk menselijk lijden, vaak veroorzaakt door huiveringwekkende politiek en machtsbelusten op machtbeluste mannen. En tegelijkertijd, mijn EP heet En uw her, dat betekent nog hier. Tegelijkertijd zijn we er nog. We praten, denken, scrollen, luisteren naar muziek, dromen, lachen, ademen, hebben lief, kijken vooruit, blikken terug, aaien de kat, steken de straat over, gaan verder. Omdat wij dat kunnen. Omdat we er nog zijn. En eigenlijk wil ze zeggen, laten we met elkaar ervan wat van maken. En eigenlijk het ook weer ten goede keren. Ik draai van haar EP de track Lit af. Het lif, leven in het licht. Ja, laten we dat doen, zou ik zeggen. Dank voor het luisteren op deze 1 juli. Graag tot volgende week, dan weer een nieuwe aflevering van Volgrondmuziek.

0: goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
4: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
6: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
4: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer? Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar